we kunnen door. Als ik riks en chillen, ik weet toch geluk. We kunnen door. Als ik riks en chillen, ik heb jaren. We kunnen door. Als ik riks en chillen, ik weet toch geluk. We kunnen door. Als ik riks en chillen, ik heb jaren. Chillen, chillen, chillen, chillen, ik weet toch geluk. Chillen, chillen, chillen, ik heb jaren. Chillen, chillen, chillen, ik weet toch geluk. We kunnen door. Als ik riks en chillen,